0: In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespees-blessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit jaar Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: anders, de ene helft.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: HR Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna €32 miljoen. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, het was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Als het zeehondencentrum Pieterburen failliet gaat, heeft dat ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht. De twee instanties werken vaak samen aan onderzoeken. Het centrum ging vorig jaar op in het werelderfgoedcentrum Waddenzee, maar heeft nu grote financiële problemen. Sluiting zou ook grote gevolgen hebben voor de dieren en voor educatie over de Waddenzee. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in één week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten. Dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en de zon die schijnt flink. In de middag wordt het bijna 20 graden.
0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie...

0: Draaiende Hout. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo non-stop.

0: Hey, wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
10: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg. Maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
9: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
11: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
9: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
12: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

is bullshit. Is Loesje, wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de trein.

Ja, wat wil je van mijn Meteor en Hanneme? Goedemorgen allemaal. Donderdag nogmaals. Het is een graadje of 9 à 10 op dit moment. En ik heb wat verkeersinformatie voor je. Gaan we weer lekker tegenaan op deze donderdag. Gaat een mooie dag worden, hoor. We gaan misschien de 19 à 20 graden wel aantikken. We gaan het met z'n allen meemaken. Even naar de weg. Laat ik dat eens even samen met jou doen. De A12 Den Haag richting Utrecht. 7 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En dan de andere kant. A27 Almere richting Gorinchem. Er staat 8 kilometer file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Andere kant op de A27, wat vrijwel dagelijks is, is al 2 dagen niet aan de hand. Dat is goed nieuws. En de A28, daar staat 7 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Dan de N237 Amersfoort richting Utrecht. Er staat 3 kilometer file langzaam rijdend verkeer tussen het Utrecht Science Park, oftewel de Uithof en afrit De Bilt. Hou daar even een beetje rekening mee. Dat is druk, dacht ik. Nou, dat is het. Voor de rest niks aan de hand. Laten we gauw beginnen met muziek.

0: Nubidi aan John West.
1: Ja, geloof me dat jij mijn wereld bent.
0: Hi, Bibi. Mensen, de wereld gaat zo hard. En soms denk je wel eens bij jezelf, mis ik wel eens dingen? Ja, je kunt de afgelopen zaterdag een heel belangrijk ding hebben gemist. Het was namelijk boomspiegelfeest. En je kon boomspiegels adopteren. Op 5 stadsboerderijen van Utrecht zijn plantenpakketten uitgereikt. En in totaal gingen 500 pakketten mee naar huis. Maar er was meer, hoor. Bewoners konden deelnemen aan een onkruidworkshop. Ik denk dat je dan krijgt te horen wat onkruid is en wat niet. Ik zeg altijd maar, onkruid bestaat niet, maar goed. Je komt met een tuincoach in gesprek voor praktische tips. Een koffiecollege van een stadsecoloog volgen. Zaadbommen maken en krijten voor het klimaat. En dat vind ik dan wel leuk. Ik heb waarschijnlijk gemist dat volwassenen aan het krijten voor het klimaat waren. En kennis maken met groene buren uit de straat of de wijk. Wil je dat dan ook? Een boomspiegel, dat is zeg maar de bruine, de grond rondom een boom. En dat moet er natuurlijk zijn, want dan krijgt die boom zuurstof. Dan kun je plantjes planten, zoals duizendblad aster, dovenetel en tijm. En wil je dat ook, dan kun je naar www.utrechtnatuurlijk.nl gaan. /boomspiegel. Als je dit feest hebt gemist. Ja, ik heb het feestje ook gemist, hoor. Ik wist het niet, maar goed. Het werd georganiseerd door Utrecht Natuurlijk en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente zelf, onze gemeente en Green Choice. Dus wil je nog zo'n pakketje hebben, dan kun je daar gaan informeren. En dan wordt dat waarschijnlijk opgestuurd. En dan mag je ook een boomspiegel in zelfbeheer nemen. Dan word je een soort beheerder van een boomspiegel. Een boomspiegel in zelfbeheer, zouden mensen vroeger zeggen. Het is ook goed voor de kleur en de biodiversiteit. Het maakt de straten aantrekkelijker. Nou, meer dan 300 Utrechters zijn je al voorgegaan. En als je ook eraan mee wil doen, omdat je het feestje gemist had, liever de dik in de kist dan een boomspiegelfeestje gemist, zeg ik altijd maar. Dan kun je nogmaals gaan naar www.utrechtnatuurlijk.nl en dan /boomspiegel. Ja, het is een beetje achteraf gedoe, maar ik denk, ik vertel het je toch maar even. Nou ja. René Vroeger heeft bekendgemaakt dat hij niet zo goed in zijn vel zit qua ziekte. Hè. Dat is wel heel vervelend, hoor. Wayland die gaat gewoon door. En dit liedje bracht dus uit een paar weken geleden. En daarna vertelde René dat hij een rare ziekte onder de leden heeft. Dat kan. Hier is hoe de liefde gaat.

Schinecker bij Minimum. Dit is bingo, het is 15 oktober. Er zou toch een platte grond moeten komen voor al die muurschilderingen in Utrecht. Want er is er weer eentje bij. Deze keer gedaan door collectief De Strakke Hand op de Albert Heijn vestiging. De Albert Heijn helemaal in paniek. Ik vind het echt een beetje hysterisch, maar goed. Aan de Vondellaan. En die muurschildering die is af. En net als in de Otterstraat is er meteen een plantenbakje aangelegd voor de muurschildering. Nou, eigenlijk zijn er gewoon wat tegels uit de grond gehaald en daar wat plantjes in gezet. Die moeten ervoor zorgen dat er geen fietsen tegenaan gegooid worden die struik is. En ook Adam, een vaste verkoper van de straatkrant Sint Maarten, die kan niet meer tegen de muur leunen. Hij moet een eindje opschuiven. De Strakke Hand heeft bij het ontwerp gebruik gemaakt van de voegen in de bouwblokken van de muur. En hierdoor wordt de structuur een onderdeel van de tekening. Op de muurschildering zien we een vrouw die zojuist boodschappen heeft gedaan. Ze voert mais aan de vogels en de grote variatie van vogelsoorten in allerlei kleuren verwijst naar de diversiteit van de voorbijgangers. Nou, kijk eens even aan. Daar is over nagedacht. Het lijkt een beetje op een gebrand schilderd raam. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Je kunt het zien, de muurschildering, natuurlijk ook live op de hoek van de Appie Heijn op de Vondelstraat. Maar je kunt ook kijken op nieuws030.nl. Daar zie je een foto. En het ziet er echt uit als een ouderwetse gebrand schilderd raam. En natuurlijk wordt het dom er ook op afgebeld. En allerlei vogels. Nou, kijk eens even aan. Maar nogmaals, er zou echt is een soort platte grond moeten komen. Want Utrecht wordt helemaal vol geschilderd, joh. Ik zeg het netjes. En die muurschilderingen en schilderingen, ja, die maken de stad levendig. Misschien dat sommige mensen het heel mooi vinden en andere mensen wat minder mooi. Dat kan. Over Utrecht gesproken, daar blijven we. Hier is het goede doel en de Gijzelaar.

Mag je het zo noemen? Een beetje een terugkeersingeltje van Romy Montero. We gaan vast veel meer van deze Utrechtse zangeres horen. Want ze is geboren in Utrecht. Hè. Spaans benauwd hier bij Bingo FM. We gaan naar het nieuws met Wolter Kroes. Route Soleil. Ik ben zo weer terug met een klassieketje. Die is ook zo leuk, joh. Hartstikke leuk. Je zingt er meteen mee. Dat weet ik absoluut zeker. Het gaat over een dak. Hier is het Wolter Kroes. Route Soleil.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, dat zegt de provincie na onderzoek. Een ruime voldoende dus, er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in één week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten, dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt een zonnige dag, weinig wind en het wordt vanmiddag 19 graden.
0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.
3: Recht uit het hart. Bingo FM. Hey!

Peter Koldewijn. Ja, geschreven in de trein op weg naar de studio. En die studio, dat was een studio waar we zoiets hadden van... moeten we met die mensen? Want ja, in de studio's werd alleen maar klassieke muziek opgenomen. Je had wel een beetje wat amusementsmuziek. Maar dit waren vuige, vieze rock'n'rollers. En die mensen in de studio hadden zoiets van... moeten we hier nou mee? Nou, uiteindelijk hebben ze dit opgenomen... en de hele stad is gek en dol, kon van het dak af. Dat is eigenlijk dus geschreven. De trein was helemaal niet de bedoeling dat A-kantje zou worden. Maar Peter Koldewijn dacht, ja, dit klopt wel. Je had ook de Tielman Brothers, hoor, trouwens, in Nederland. Dat waren ook de eerste rockers. De Indo-rockers werden ze wel genoemd. Peter Koldewijn heeft ook altijd gezegd, dat is waar. Maar ik ben begonnen met zingen. Want de Tielman Brothers hadden op zich weinig zang in hun eerste dingen. Als je het ziet, de Tielman Brothers, die gaan op een tijd een keer, jongen, van die tijd. Wow. Wat moeten mensen die gedacht hebben? Maar dat dachten mensen ook toen Peter Koldewijn met zijn clubje binnenkwam lopen. En zij dachten de opname technici van, wat moeten we met die mensen? Peter Koldewijn kon van het dak af. En de rest is geschiedenis, want het is geloof ik wel 4 of 5 keer hit geweest in Nederland. In allerlei varianten. Waaronder deze, de originele natuurlijk. Ik heb Gerard Joling, creditcard van Staal. Ik heb Zoe Levi met Passie. Zij heeft het liedje van Kloesover opgenomen. Kloesover het liedje van Zoe Levi opgenomen. Zo gaat dat met de beste zangers. Maar ik begin met Snelle, een Beatle en een Stone. En als het verkeerd is, hoor je dat ook.

Nutella en een Beatle en een Stone. Dat was de generatie voor mij. Hè, die maakte daar nog wel ruzie over. Of je was van de muziek van de Beatles. Of was je een liefhebber van de Stones. En was je van de Stones, dan was je ietsje ruiger. Ach ja. In mijn generatie was dat. Ben je disco of ben je punk? Ach ja, dat heeft elke generatie een beetje gehad. Qua muziek. Dat is een beetje gestopt hoor. Er wordt niet meer zoveel onderscheid in gemaakt. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen op deze donderdag. Kijk maar eens schuin ook naar buiten. Ik zie het zonnetje al langzamerhand doorkomen. Even naar de A12, Den Haag richting Utrecht. 8 kilometer file tussen Woerden en de Meren. Dan de A27, Almere richting Gorkum. 9 kilometer file tussen Hilversum en Knoppen Lunetten. En dan tenslotte de A28, 3 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Knoppen Rijnsweert. We gaan verder met muziek. Zo, Levi.

naar Barriel hier in Utrecht. En die kwam vroeger altijd bij mij foldertjes kijken. In Amsterdam kreeg ze dat al lang niet meer. En tegenwoordig wij in Utrecht ook niet meer, hoor. Kom er een beetje op omdat Gerrit Joling zingt over foldertjes lopen. Nou, lang geleden heb ik dat ook gedaan. Maar die dingen die krijg je niet meer. Dat moet je allemaal via het internet doen. Ik vind dat eigenlijk ook wel oké, hoor. Was wel een heleboel meuk, hè. De Malibanloop die gaat aankomende zondag haar 40-jarig bestaan vieren. Naast het gewone lopen is er ook een generatie estafette ontworpen. En ook de Nederlandse studentenkampioenschappen die maken onderdeel uit van het programma aankomende zondag. Medaillewedstrijd van de kampioenschappen wordt op de 5 en de 10 kilometer gelijktijdig gelopen met prestatie en teamlopen. Evenals de recreatieve lopers rennen de studenten in Hadje Utrecht een rondje van 2,5 kilometer. Je start op de Malibaan, dan naar de Malisingel, Park Lepelenburg, Herenstraat en Nieuwegracht. En dan weer naar de finish op de Malibaan. Nou, Nieuwegracht is mooi om te lopen, hoor. Deelnemers aan de 5 kilometer die ronden dat parcours 2 keer af. En op de 10 kilometer ga je 4 keer dat rondje lopen. En voorafgaand aan de wedstrijden over de 5 en de 10 kilometer is er een generatie estafette gepland. Dat is een verjaardagspresentje van Utrecht Atletiek, de vereniging die de Malibaanloop organiseert. Nou, als je mee gaat doen, dan kun je daarheen. Maar je kunt ook genieten van allerlei andere dingen. Want er is horeca, er zijn diverse activiteiten voor de kinderen. En er is ook live muziek te staan van 12:30 tot ongeveer 3:45. Allerlei bandjes, Utrechtse bandjes. En het goede doel, want dat is er ook nog eens een keer, is dit jaar de Jan Vlooswijk, het Jan Vlooswijk Fonds. Dat biedt laagdrempelige ondersteuning voor contributie, wedstrijdkleding of teamuitjes. In 84 werd de Malibaan bedacht door AV Phoenix. En dat is de atletiekvereniging die bestond destijds 25 jaar. En nu voor de 40ste keer alweer de Malibaanloop, moet je nagaan. Hè. Ja, dat is toch echt een mooie jubileum, hoor. En het is een mooie omgeving om hard te lopen, als je daar dan doet in ieder geval. Ik kijk wel uit. Ik ben al blij dat ik de voordeur haal tegenwoordig. Maar als je gaat hardlopen, wens ik je ongelooflijk veel plezier ermee. De Malibaanloop. Er wordt niet aangegeven dat er allerlei omleidingen en ellende gepland is. Dus ik denk dat je gewoon kunt doorlopen. Hier is Marianne Weber.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. En vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
9: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
8: Om tot een begrotingsakkoord te komen, moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beeld is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
10: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau een sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
8: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Marco Borsato en Vrij zijn eigenlijk een liedje in het kader van 4 en 5 mei. Dat is toen uitgebracht. Geweldig hit van hem. Goedemorgen, donderdag 15 oktober. Nog een uurtje informatie uit je eigen stad en heel veel lekkere muziek. Zoals Chrissy Bauer een dag niet gelachen.

nou? Het allermeest. Chris Bauer hoorde je en een dag niet gelachen. Is een dag niet geleefd. Even kijken naar de situatie op de weg. Zullen we dat eens even doen? De A2 Utrecht richting Amsterdam. 2 kilometer file tussen Oude Rijn en de Leidse Rijn tunnel op dit moment. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn staat 10 kilometer file. Dat is behoorlijk. En de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond staat 2 kilometer file. En dan de andere kant op tussen Bilthoven en knooppunt Transfeert 5 kilometer file. Ten slotte 5 kilometer file op de A28 tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweert. Kijk een beetje uit, komt allemaal goed. Hier is Sven Versteeg, Houdini.

Sven Versteegh en Houdini, de grote ontsnappingskunstenaar Houdini. En sommige mensen vinden politici ook soms Houdini's. Ja, nou ja, maar net hoe het ziet. Ik ben blij dat mensen het doen en de gemeenteraad is er vandaag weer. Op de agenda staat er op de commissie ruimte een debat over het stadseiland Zuid. Dat is de zuidpunt van het gebied tussen Merwede en Amsterdam-Rijnkanaal. En daar gaat veel infrastructuur nog bij verrijzen. En op de lange termijn is daar een nieuw en bruisend stadscentrum gepland. Nou, kijk eens aan. Hoe kun je het laten bruisen? Dat is best ingewikkeld, hoor. Dat zie je ook aan Leidse Rijn. Daar wordt druk aan gewerkt, maar dat ontwikkelt zich natuurlijk. De leden kunnen zich inderdaad hierover uitspreken en kunnen ook moties indienen. Dan is er ook in de commissie Leefomgeving een debat over drinkwater. En morgen, dat vind ik een van de belangrijkste, in de raadscommissie bestuur, wordt er een debat over de kranslegging, weet je dat nog, op 15 mei bij het verzetsmonument Domplein ter herdenking van de NAKBA gehouden. Daar stond de burgemeester en Linda Voortman in één keer een krans neer te leggen. En de kransen van de 4 en 5 mei herdenking, die waren achter het monument geplaatst, laat ik het heel netjes noemen. En dit is het vervolg van het debat op 17 september. Dat werd toen afgekapt, omdat er een bepaalde tijdslimiet wordt afgesproken over debatten. Nou ja, dat is al een beetje raar. Ik heb daar zo mijn mening over die kransligging van de NAKBA. Maar dat heb ik vast wel eens een beetje door laten schemeren, denk ik. Maar je kunt daar het debat over gaan bekijken. En er is ook nog een debat over de vestiging, de eventuele vestiging van een coffeeshop aan de Zakkendragersteeg. Ook daar was veel over te doen. De mensen waren kwaad. Oh, man. Ben benieuwd. Vanaf nu kun je al kijken. Het is om 9 uur begonnen. En ik ben heel erg benieuwd wat er uit dat debat over die herdenking van de NAKBA komt. Want ja, een heleboel mensen zeggen, moest Utrecht nou zo nodig Den Haagje spelen, Tweede Kamertje spelen met die kranslegging. En Sharon Dijksma en Linda Voortman, die zei, ja, we deden met de beste intenties. We wisten niet dat de kransen van 4 en 5 mei achter een monument waren. Zeggen nog weer heel netjes waren gelegd. Dat is een grote menselijke fout, maar ze staan er nog steeds, denk ik, achter die kranslegging. Dus je gaat het allemaal meemaken. Ik denk dat wel vuurwerk zal opleveren. Nou, dat allemaal. Als je mee wil kijken, dan kun je naar de pagina van de gemeenteraad gaan. Maar je kunt ook meekijken op de pagina van de gemeente Utrecht. Of je kunt erheen, want je kunt gewoon naar het debat toe. Je kunt naar het stadhuis en dan mag je dat allemaal meemaken op de publieke tribune. Dat is altijd gratis en altijd open. Of je tegenwoordig moet aanmelden, dat durf ik niet te zeggen. Hier zijn Samuel Welte en Rousseau en boom!

Hij is nog 2 dagen de bingo, schrijft Gino Schallenberg en valse start. Een valse start hebben een hoop bouwprojecten gehad in Utrecht. Maar er staat deze week een artikel in het AD over de woontoren die de Dom straks voorbij gaat streven, eventueel in hoogte. Ja, er is ooit een afspraak geweest dat er niet hoger zou worden gebouwd dan de Dom. Maar dat is een onafgesproken afspraak eigenlijk. En er is een nieuw project, dat heet Mark. En daar is een toren gepland van 135 meter hoog. En de andere 2 woontorens die zouden 90 en 60 meter hoog worden. Nou ja, de ontwikkelaars die hebben niet stilgezeten. Waarschijnlijk gaat de toren deze keer gebouwd worden. Is nog een, en daar had ik het vorige week toevallig over. Is nog een heel ander project geweest. Weet je dat nog? De Bellen, dat zou ook een toren worden. Maar die zou wel, geloof ik, 200 meter hoog worden. Maar ja, de precieze invulling van die toren van 135 meter hoog staat nog niet helemaal vast. Maar er wordt gedacht aan een multifunctionele ruimte die overdag bijvoorbeeld dient als vergaderlocatie of ontmoetingsruimte, in de avond en het weekend open is. En mensen zullen elkaar ook blijven ontmoeten, want als je je auto parkeert, dan moet je naar buiten lopen om dan weer de lift te nemen. Ja, het is een heel verhaal. Want er wordt ook gezegd, ja, levert dat niet een hoop isolatie op, zo'n hoge toren? Mensen die elkaar nooit zien. Nou ja, het is een heel verhaal in het AD. En die afspraken over dat wel of niet hoger bouwen dan de Dom, dat is eigenlijk gebeurd na de vestiging van Hoogkaterijnen. Toen is er afgesproken, min of meer, door de politiek, tussen 2 haken, om niet hoger te bouwen dan de Dom. Maar uiteindelijk is dat weer veranderd door te zeggen, nou, in Leidse Rijn mag het dan wel wat hoger worden, als de zichtlijn van de Dom er niet in gevaar komt. Maar ja, er wordt flink op gereageerd op dat hele artikel van dat nieuwe project, De Mark. En er wordt ook gezegd, ja, weet je, welke prijzen gaan deze woningen weer hebben? Want er wordt vast geen sociale woningbouw gepland. Het is wel een ding. En Nicole die zegt, laat de Dom de hoogste gewoon blijven. Ja, die afspraak over de hoogte van het bouwen in en rondom Utrecht is dus flexibel, mag ik het zo zeggen. Weet je nog, de Bellen van Zuilen. Maar aan de andere kant, er wordt bij mij hier aan de overkant ook weer gesproken over windmolens van 200 meter hoog. Dus waar hebben we het over, jongens? Maar ja, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. De bouw zou zo rond 2035 misschien moeten beginnen. Dus dat duurt nog wel even, hoor. Maar ik zeg het fout. De eerste bewoners die kunnen waarschijnlijk rond 2030 hun woningen betrekken. Ik ben benieuwd wat dit allemaal gaat opleveren. Want ja, je hebt op dit moment natuurlijk dat bouwkosten zijn zo hoog. Materialen enzovoort enzovoort. Maar ja, zijn ook wel weer woningen nodig. Ben benieuwd wat jij ervan vindt. Mag je hoger bouwen dan de Dom? Blijkbaar is het toegestaan in Leidse Rijn. Ik wist het ook niet aan mijn blote hoofd toe, maar het is inderdaad een onafgesproken afspraak om in ieder geval rondom de binnenstad niet hoger te bouwen dan de Dom. En de Dom, voor jouw informatie, is 112 meter hoog, zo'n beetje. Die Mark, dat nieuwe bouwproject, dat zou dan 135 meter worden. Is groter altijd beter? Ik weet het niet. Hier is Hans de Boy, thuis ben.

Alles een mooi die dacht, weet je wat, ik ga richting Middellandse Zeegebied, richting een van de eilanden. Er zijn ook heel veel mensen richting Spanje gegaan. Daar ga ik zo nog even een plaatje voordraaien. Dat is een liedje wat aankondigt dat hij weggaat. Jeffrey Kuipers, ik rot op naar Spanje. Maar Hans de Boer die dacht, ik ga op een van die eilanden wonen. Ik geloof Malta uit mijn blote hoofd. Maar ja, dat is bloedduur. Daar had hij niet over nagedacht. En ook in het Middellandse Zeegebied zijn de prijzen dusdanig hoog. Dat als je op een eiland gaat wonen, dat alles twee keer zo duur is. Omdat alles geïmporteerd moet worden. Had hij niet over nagedacht. Hij is weer terug in Nederland. Ik heb Jeffrey Kuipers, die is wel naar Spanje gegaan.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter.

0: Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5. Dat zegt de provincie naar onderzoek. Een ruime voldoende dus. Er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten, dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt een zonnige dag, weinig wind en het wordt vanmiddag 19 graden.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Ja, de vader van Raymond van het Groene Woud, die had een dansschool, hè? Ja. Daar leerde hij de cha-cha-cha en daar heeft Raymond van het Groene Woud het liedje op gebaseerd. Een artiest helemaal gericht op zijn carrière. Geen leuke vader. Ja, er is een documentaire over hem geweest. Ik kan het niet liever maken. En het werd ook niet liever gemaakt, eerlijk gezegd. Met toestemming van Raymond van het Groene Woud. En allebei zijn zonen zeiden, ja, wij kennen onze vader eigenlijk niet. Hij was alleen maar onderweg en bezig met zijn carrière. En we hebben hem wel eens erop aangesproken. Die zei hij, ik moet weer werken. En ging dan weer vandoor en had zoiets voor Raymond van het Groene Woud. Jongens, jullie zijn onafhankelijke mensen, je zoekt hem maar uit. En die zomer waren er erg teleurgesteld over. Raymond van het Groene Woud, ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Hij wordt wel gezien als een groot artiest. Ja, ik zeg altijd maar, als je maar lang blijft doen wat je leuk vindt, dan word je vanzelf een legende. Nee, mezelf. En

het is, nee hoor, maar het is in het geval van Raymond van het Groenewoud toch wel uitgepakt dat hij eigenlijk zich volledig heeft gericht op zijn muzikale carrière en kinderen en huwelijken en zo. Dat was een bijzaak, ja, zo kun je het zien natuurlijk. Een hoop muzikanten hebben dat, hoor, want veel muzikanten die zijn vrij egoïstisch met hun carrière bezig. En dat is helemaal niet zo gek, maar ja, het levert wel leuke muziek op, wat je net hoorde ook. Tja, tja, tja, Raymond van het Groenewoud, nog steeds duikt hij af en toe op en dan denk ik zo, hé, want hij is nog steeds een artiest die er vol voor gaat. Even kijken, vandaag dus een graadje of 20. En gisteren was het ook al lekker warm. Ik zei gisteren ook, we gaan naar de 20. Nou, vandaag zeker geen neerslag voorspeld. Een zuidenwindje. En morgen dan hebben we hier en daar een klein spettertje. Maar wordt het ook nog 18 graden. Dit weekend dan gaan de temperaturen weer wat naar beneden. Zaterdag en zondag zo naar de 14 graden ongeveer. Maar dan nog is het voor half oktober moet ik zeggen. Toch best goed weer, hoor. Deze, wat dat betreft hebben we niks te klagen, eerlijk gezegd. Dus vandaag 20 graden een zuidenwind. Je hoorde het net ook allemaal, maar ik denk, vertel het nog maar even. En de komende dagen gaat de temperatuur iets naar achteren. Maar aan de andere kant, ik heb al lang een vestje aan. Want gewoon in je t-shirtje rondlopen overdag, dat doet bijna niemand meer. Nou ja. Monique Smit en Kieden van der Graaf, die zingen beter af alleen in Ronnie Flex. Wat een goed liedje, Schijn je licht op mij. Ja, ik vind het echt een hele bijzondere ontwikkeling. Hij is een beetje de Bruno Mars kant op aan het gaan. En dat is toch wel leuk, want hij zat eerder veel meer in de wat experimentele muziek. Hij is al jaren bezig en heel succesvol, hoor, Ronnie Flex. Dus Schijn je licht op mij. Ik vind het een grote tip. Het zal niet een hele enorme hit worden, maar wel heel bijzonder dat hij die kant op gaat. Maar we beginnen eerst met Maan en Goldbad. En stiekem is dat verkeer, hoor je dat van.

Bananen, Golband, hoorde je. Even kijken naar de situatie op de weg. Nou, het valt eigenlijk heel erg mee. Ik heb nog één melding. 4 kilometer file. Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Kunnen we lekker door met muziek. Ronnie Flex, nieuwe single. Geweldig liedje. Luister maar eens. Ik vind hem bij elke draaibeurt beter worden. Bijzonder liedje.

Goedenavond, Monique Smit en beter af alleen. Wij zijn de stad van Sint Maarten. 11 november is het weer Sint Maarten. En daarom is er nu al een expositie Verhalen van Licht te zien. Want de laatste, wat is het, 10 jaar... wordt er een Sint Maartenparade gehouden. Zal het ongeveer 10 jaar zijn, denk ik. Misschien wel langer, hoor. En daar worden allemaal lichtsculpturen meegenomen. En dat is hartstikke mooi om te zien, hè. Gemaakt door Utrechters op tal van locaties in de stad. En de inspiraties zijn de verhalen van wijkgenoten rond de vraag: wat betekent delen van jou deze keer? De lichtsculpturen zijn dus letterlijk verhalen van licht. En pronkstuk dit jaar is een nieuw sculptuur van Sint Maarten het paard. Ja, Sint Maarten ging altijd voorop als lichtsculptuur. Maar daar staat een nieuwe nu te schitteren. En dat is toch eigenlijk heel bijzonder en leuk. De sculpturen worden omgeven door 5 portretten van Utrechters uit de achterban van de armoedecoalitie. En de thema's die worden behandeld zijn: wat durf, mag en wil je niet delen? En wat wel? En heb je voor delen durf en lef nodig? We delen een heleboel, zoals de stad. En delen, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, het is allemaal hoogdravend, maar aan de andere kant is het ook wel iets wat bij Sint Maarten hoort. Want die gaf de helft van zijn mantel weg aan een zwerver. Dat was een rode mantel, een Romeinse mantel. En daarom hebben wij rood-wit in ons stadswapen staan. Hè? De helft van de mantel van Sint Maarten. Er lag een bedelaar bij de ingang van de poort van de stad in zijn blote kont. En die had het koud. En daardoor heeft Sint Maarten in een daad van barmhartigheid zijn mantel gegeven. En daarom noemt Utrecht de pas en de onpas in de politiek. Utrecht wordt dan ook de start van barmhartigheid genoemd. Nou is dat altijd goed, hoor. Ik klink een beetje cynisch, maar het is leuk. En met Sint Maarten wordt tegenwoordig dus een heleboel lichtsculpturen meegenomen. Dat is eigenlijk een hele nieuwe traditie geworden. Hè. Dat wordt niet zo benoemd, maar dat is het natuurlijk wel. De expositie is tot stand gekomen met onder andere de Domkerk, de Armoedecoalitie die ik net noemde, Centraal Museum, Universiteit Utrecht en de Stichting Goud. En je kunt dat gewoon gaan bekijken in de Domkerk van 11 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag. En die optocht met het licht is hartstikke mooi. En het gaat gewoon op 11 november, als alles goed gaat, gewoon weer plaatsvinden tijdens Sint Maarten. Maar de expositie is nu, en dat is wel handig om te weten, ook gratis te bezoeken. En dat is ook wel belangrijk. Tussen 11 uur en 6 uur nogmaals in de Domkerk. Sowieso ook een mooie reden om eens naar de Domkerk te gaan als je die nog nooit gezien hebt. Want het is een prachtige, prachtige eigenlijk kathedraalachtige omgeving. Het is ingestort, de Domkerk voor een gedeelte. En dat is het Domplein tegenwoordig. Nou, dan heb je ook weer een lesje geschiedenis. Hier is Doe Maar, Belle Hélène.

0: Beetje de Nederlandse variant van That's Life van Frank Sinatra. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het niet goed. De gevierde man, Tino Martin. Gaat goed over, het is donderdag. Dit was de ochtendshow. Daarna heb je natuurlijk onze eigen Henry en Lawrence en Kevin waar je naar kunt luisteren. Maar eerst gaan we beginnen met John. Ik had de leukste liedje voor je draaien. Ik heb René Kast nog. Ik wens je een fijne dag.
1: Je voelt bij je tiende glas. Nu heb ik genoeg.
0: Ja, dat moet je niet doen, Jochie. Maar...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Dat gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, dat zegt de provincie naar onderzoek. Een ruime voldoende dus, er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten. Dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt

0: Ja, het is wel toevallig dat dit liedje nou direct na 22:30 gedraaid wordt. Het was Vincent met Dromedans. En laat ik me nou verschrikkelijk verslapen hebben. Het hele gezin slaapt nog hier. Ja, laten we maar snel beginnen. Ik was vanmorgen lekker aan het droom. En precies 4 minuten geleden werd ik wakker. Je wil niet weten wat voor een droom ik had. Ach, misschien kan Johnny Lyon dat vanmorgen aan ons uitleggen.
1: Ik was een

0: dat schijnt in.
1: Ja, zo ging dat dus ongeveer vannacht in mijn droom en vanmorgen. Nou, de dag is voor mij begonnen. Het zonnetje schijnt, daar word ik heel blij van. Ik heb inmiddels mijn koffie gehad. En ik ga de inbox van Bingo FM openen. Jij mag je favoriete plaat toevoegen aan de playlist van Bingo FM. Stuur je berichtje met de app die je downloadt in de app of in de Play Store. Dit is Kido van de Graaf.

Suikerfeest. Sigourney, opgegroeid in Vinkeveen. En eigenlijk had deze dame helemaal geen zangcarrière voor ogen. Maar het toeval wil dat ze naar Amerika ging om daar mee te dansen in een videoclip. Vanaf daar is haar zangcarrière begonnen. En inmiddels

deze regiogenoten hebben elkaar gevonden. Peter Koelewijn woont tegenwoordig niet meer in Soest, maar is teruggegaan naar zijn roots. En Pater Moeskroen uit Amersfoort. Uit de band van Peter komt dit liedje. Het zit er niet in dat ik oud word. Pater Moeskroen scoorde een grote hit met het liedje Rood Kapje. Dat was in de jaren 90. Waar ga je heen? Ja,

dat zag ik ook toen ik vanmorgen de badkamer indiep. Het is best confronterend. Een kleurspoeletje doet wonderen. Ja, Brezema, met dit prachtige liedje.

De sterren hoor je hier op Bingo FM. En ook Wilfred Gené doet vanmorgen mee met zijn laatste nieuwe single. Neem het leven met een korreltje zout.

0: beetje van. Ik hou er wel van, hoor. Wilfred en Korrelzout. Voor het nieuws van 11 uur kan ik nog één liedje rijden.
1: Hallo, ik ben Harry Slinger en je luistert naar John...
0: Het was in de jaren 80. Harry Slinger was een jongerenwerker...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zet Zelensky het systeem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zet Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

groeide rijkelijk in het leven van Guus Meeuwis. Niet dat hij zelf alcoholist is, nee. Hij stond wekelijks op studentenfeestjes te zingen in Den Bosch en omgeving. En het toeval wil dat op een van die feestjes ook de deurzakkers op het podium moesten. En daarvoor stond Guus dus te zingen. Nou, de deurzakkers, en vooral Willem van Schijndel, zag en hoorde het talent in Guus Meeuwis. Hij bood hem een contract aan en ze gingen samen de studio in om Het is een nacht

0: Spelers. Hij was de huiszanger van de Shorts of Londen in Amsterdam. Laat de hele boel maar waaien. Een van die leuke liedjes uit de muziekgeschiedenis.
1: Van levenslied tot nederpop, recht uit de
0: een lekker stukje nederpop nu. Ga maar vast een glaasje water halen. Heb je dat in ieder geval vast klaarstaan? Want Suzanne en Freek komen eraan met een pijnstiller. Na deze hit van Miss Montreal. We mogen eerst even bij haar schuilen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, dat zegt de provincie naar onderzoek. Een ruime voldoende dus, er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten. Dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt een zonnige dag, weinig wind en het wordt vanmiddag 19 graden.
2: Schaap met John Schaap.

Hij zingt een aardig woordje over de grens. Het klinkt als een tweede moedertaal. William. Nee, geen schaap. William Jans, zo heet hij. Kero, baila contigo. Ik wil met je dansen. Vooruitkijkend op de playlist zie ik dat de nieuwe single van Samuel Welten binnen nu en een paar minuten gedraaid gaat worden op Bingo FM. Terug bij mij. Eerst gaan we naar deze grote hit van Bluff en de Counting Crows luisteren. Holiday in Spain.

0: bij mij.
1: Utrechts trots, Samuel Welten. En terug bij mij. We gaan muzikaal ver terug in de tijd met elkaar. Naar het Songfestival van 1975. Radio DJ Wil Luikinga en producer Eddie Ouwens schreven samen dit liedje. Zij wisten waar de klepel ging. Met Dingedong wonnen we dat jaar het Songfestival.

André Hazes, diep in mijn hart. Ik wens je een mooie dag uit 1000 dromen. Frans Bauer gaat erover zingen. Na het nieuws hoor je Henry Verwoerd, daarna Lorenz in de middag. En Fred Siebelink sluit deze middag af op Bingo FM. Kevin is ziek. Kevin van harte beterschap. Tot morgen.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Sander Kwarten, het is kiezen of delen. Ja, je kunt kiezen. En als je het goede kiest, dan is het goed natuurlijk. En als je het foute kiest, ja, dan zul je toch het een en ander moeten gaan delen, neem ik aan. Een oudje van Marianne Rozenberg door Jan Smit en Chantal Jansen.

Dino Schallenberg, de bingo-schrijver deze week. Valse start. Ja, we hebben geen valse start gemaakt, hoor. Net na 12 uur, want we zijn lekker aan het lunchen. Genieten van de muziek. En straks gaan we eens even kijken wat het broodje speciaal is. Meneer is even naar België met Clouseau. Ik zing.

Replay. Alade, ik leef alleen voor jou. Nou, er zijn nog wel meer dingen natuurlijk waar je voor leeft, neem ik aan. Het is niet alleen maar dat je denkt van ik leef alleen voor jou. Er zijn meer leuke dingen in het leven natuurlijk. We gaan naar het regennieuws toe met Gino Graus.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, dat zegt de provincie naar onderzoek. Een ruime voldoende dus, er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten, dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt een zonnige dag, weinig wind en het wordt vanmiddag 19 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal, je weet het. Het is een Nederlands product, niet Nederlandstalig gezongen. En iedere dag probeer ik dan weer iets voor je uit te zoeken natuurlijk hier op Bingo FM. En het is me weer gelukt. Neem ik aan. Ik ga er zelf vanuit dat het weer gelukt is. Laten we het zo stellen. Hier is Ilse de Lange en World of...

Emily Fransen, als ik dan denk aan jou. Ze zullen het maar tegen je zeggen, donderdagmiddag. En daar word je toch vrolijk van, of niet? Ja, waar je ook vrolijk van wordt trouwens, is de volgende plaat. Het is een ex-bingo-schrijf van Numidia en John West. En je weet het, Oost-West, John West. Hier is

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Toen ik je zag, you're the hero, oftewel Anthony Kamerling, hier op Bingo FM tijdens het lunchpakket. En dat doen we 7 dagen in de week. In het weekend heet het dan weekendlunch, maar ja, het is hetzelfde programma. Ja, wat zijn de regels, zeggen ze dan. Het is jouw

Tabita, Ronnie Flex en Glenn Faria. Ah, ik merk het al. Henk Wijngaard gaat alvast starten. Want we gaan naar het nieuws van 1 uur en daarna zijn we terug voor het tweede gedeelte van het lunchpakket. Ik zou zeggen, Henk,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Muziek van de jazzpolitie. Liefdesliedjes. Dat is de enige politie waar je helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Want je kan geen bekeuring krijgen en ze zullen je ook niet arresteren. Maar de muziek is wel lekker. Daar gaat het om. Je hoorde dat hier op Bingo FM. Hey!

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, dat zegt de provincie naar onderzoek. Een ruime voldoende dus, er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten. Dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt een zonnige dag, weinig wind en het wordt vanmiddag 19 graden.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Lekker ritmes hoor. Heb je even voor mij? Je hoorde Frans Bauer, Willy Dans en Afro Bros. Bij je vrienden van de radio. Het station met de grootste glimlach. Bingo FM. Terug in de

de Leeuw. En ik wil niet dat je liegt. Origineel komt het uit 1993 van Laura Pausini. La Solitudine heet het dan. Maar dit was in het Nederlands gezongen. Omdat we dus geen buitenlandse talige nummers draaien. Als het geen Nederlands product is, tenminste.

0: Fischer, vanavond ben ik vrij.
1: Nou, ik zal je nog sterker vertellen. Ik ben nu al vrij. We gaan nog één plaatje draaien, daarna is de tijd voor Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer, tussen 12 en 2. Gaan we weer lekker samen lunchen. Dit is Ben Kramer. Bye bye.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Robert Leroy met Geef de Nacht maar de Schuld, hoorde je hier op Bingo. Op deze donderdag 15 oktober, fijn dat je erbij bent, gezellig. We gaan weer 2 uur lang genieten van Bingo in de middag. En we zijn lekker uitgelicht met Henry en verzadigd en wel genieten tot 4 uur, Lawrence.

0: een wondervrouw van Bas Brummelhaus op Bingo. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. In Utrecht zijn huizen bijna 1,5% duurder geworden het afgelopen kwartaal. Dat is iets lager dan het landelijk gemiddelde, blijkt uit makelaarscijfers. De gemiddelde verkoopprijs ligt nu op ruim 570.000 euro. Volgens de makelaars krijgen starters het nu net iets makkelijker op de woningmarkt. Utrechters geven hun leven bijna een 7,5, dat zegt de provincie naar onderzoek. Een ruime voldoende dus, er werd gekeken naar gezondheid, wonen en groen in de buurt. Dat Utrecht in het midden van het land ligt is een groot pluspunt, zeggen de inwoners. Ook zijn er veel voorzieningen dichtbij. Meerdere statenfracties willen het Utrechtse plan voor het landelijk gebied aanpassen. Met dat plan wil de provincie stikstof terugdringen. De BBB wil onderzoek of er ook een vergunning kan komen als je een klein beetje uitstoot. En de SGP wil dat het plan zich minder op stikstof richt en meer op brede natuurmaatregelen. En in Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Ze raakten vaak in paniek, waardoor het net steeds strakker ging gaan zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in de netten. Dat meldt de wildopvang. Die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Krijg je nog het weer van me? Het wordt een zonnige dag, weinig wind en het wordt vanmiddag 19 graden.
2: Bingo in de middag met Lawrence Nicolaas.

Penny Nijman, een klassieker, Ik zal je heb. En Ray en Beer, die hebben weer een nieuw hoor, Glibberen. Daar gaan we naar luisteren hier op Bingo FM. Bingo in de middag, daar luister je na 3:10. En het Lord of Class op Instagram, kun je me volgen. En ook mailen of appen voor een foutmomentje dadelijk.

Je hoorde Nicky Simon met Hoe Lang. We gaan naar Luc Burghout met Vondel. Zo dadelijk uur nummer 2 van Bingo 1 in de middag. Blijf lekker bij hier op de radio op Bingo FM. De stad van de stadszender van Utrecht. Recht uit het hart van de domstad. Graag tot zometeen voor uur nummer 2.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jan Smit met Als de Nacht Verdwijnt in het tweede gedeelte van Bingo in de Middag. Met Jesse Prins, we dadelijk nooit meer weg, is Wesley Klein met Niet Zo Bij Mij.

Gino Schallenberg met valse start. Nou, een valse start hebben wij toch niet meer nodig? Althans, niet meer nodig. Een valse start hebben wij toch niet meer? Want ik draai hier al zo lang. Nee, ik ken me toch wel inmiddels, hè? En als ik wat dingetjes zeg die eigenlijk niet door de beugel kunnen... ja, excuses, maar ik ben er zo eenmaal. Ik ben heel amicaal. Ja, ik kan heel amicaal zijn. Wordt niet door iedereen gewaardeerd, hoor. Maar ja, goed. Je kan altijd een klacht in hebben. Dan zal ik een beetje opletten. We gaan naar de zomerhit van dit jaar. Nou ja, cheerio vind ik ook leuk. Maar dit is Rutger van Barneveld. Zwoede zomernachten. Denk jij dat...

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM met het regio nieuws.
9: In de wijk Overvecht zijn 50 vuurwerkbommen gevonden in een kelderbox. De Cobra 20's werden dinsdag bij een controle gevonden aan de Tigrisdreef en dat vormde volgens de politie een groot risico voor omwonenden. De eigenaar van de kelderbox, een man van 55, is aangehouden. Ook in zijn huis werd nog een explosief gevonden. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote explosie in de Utrechtse binnenstad gaat nog een half jaar duren. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door een enorme klap. Andere huizen in de buurt van de Visserssteeg hadden lichte schade. 4 mensen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Omdat het complex is, gaat dat nog even duren. De Universiteit Utrecht heeft zich teruggetrokken uit een onderzoeksproject waarbij ook het Israëlische Ministerie van Gezondheid betrokken was. Het gaat om het project Europese Horizon. In mei zijn Utrechtse onderzoekers al gestopt met hun werkzaamheden. Sinds deze maand is het ook de juridische samenwerking gestopt en zijn alle taken overgedragen. In mei werd het beleid van de universiteit aangescherpt over samenwerkingen met Israëlische instellingen. In Utrecht zijn in 1 week tijd 10 jonge egels vastgeraakt in fruitnetten. Die worden gebruikt om bomen en struiken te beschermen tegen vogels. De egels die raakten in paniek, waardoor het net steeds strakker ging zitten. Enkele kleintjes zijn zelfs overleden in die netten, meldt de wildopvang. En die roept op om loshangende fruitnetten weg te halen. Het weer dan nog. Na vandaag is er meer bewolking en wordt het ook een stukje frisser. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

0: Rox en Hazes met Ik was toch je meisje. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de middag. Veel plezier met Kevin. Zo dadelijk, hij is jouw gids in de spits. Ik weet het weer vanavond om 11 uur. Gaan we een uurtje met elkaar naar bed. En anders zeg ik alvast een fijn weekend. Want morgen zit hier Menno hè, met de bekendmaking van een nieuwe bingo schijf rond kort over 3. Ik zeg ciao de bako.
1: Ik zie de angst in je ogen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

ik groot ben. Ja, wil ik DJ worden eigenlijk? Fred hier, want Kevin die is nog een beetje riddelig. Ik zeg een hele goede middag. Fijn dat je erbij bent bij Bingo FM. En ik ga dit programma voor jou verzorgen. En voor Kevin. Kevin die wordt verzorgd door zijn vrouw. Op weg naar huis met Kevin Scholten, met Fred. Even kijken naar de situatie op de weg. Nou, het is behoorlijk druk op sommige plekken. A2 Amsterdam richting Sethoogenbosch. 11 kilometer file tussen Breukelen en afrit Utrecht Centrum. Amsterdam richting Utrecht A2. Parallelweg tussen Maars en de Leidseind. Tunnel, 4 kilometer file. Dan de A12, daar staat 5 kilometer file Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Houd er een beetje rekening mee. Dan de A12, Arnhem richting Utrecht. 3 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. En heb je de A27, Gorinchem richting Utrecht, daar staat er 6 kilometer file tussen Hagestein en Houten. Dat is Gorinchem richting Utrecht. Hè? A27 Almere richting Gorinchem, dat is dus langs Overvecht. Vanaf Utrecht-Noord tot en met knooppunt Lunetten staat 3 kilometer file. Maar er staat ook nog eens tussen Hagestein en Noordeloos 10 kilometer file op de A27. En dat zijn op dit moment de belangrijkste mededelingen. Behalve nog eentje, en dat is de Zuiderse Ring. 2 kilometer tussen Utrecht-Overvecht en Maarsebroek op dit moment. Nou, mooie middag. En Suzanne Freeks aan hier met Halverwege.

kent Danny Temming en alles in het leven duurt maar even. Kevin Scholten heb ik vanochtend gebeld. Ik heb hem even getemperatuurd. Ik zei, blijf jij nog maar een dagje in je bed liggen. Dat lijkt me wel handig. Danny Temming, alles in het leven duurt maar even. Hij is weer te boeken, zag ik. Hij was even een floreur in Breukelen, zoals hij zichzelf noemde. Maar hij is gewoon weer druk met andere zaken. Hartstikke leuk om te weten in ieder geval. Mensen, het is weer tijd zo rond deze tijd voor de eerste berichten over vaccin. Hè? En dan heb ik het over de griepprik. Die kun je binnenkort weer gaan halen. Ik heb ook al een oproepje gehad. Maar er zijn ook andere dingen die worden onderzocht. RSV en HMPV zijn wereldwijd belangrijke oorzaken van luchtweginfecties voor ouderen. En toch worden deze virussen vaak niet standaard getest bij griepachtige klachten. Nou, er zijn wel vaccins tegen RSV, maar er is geen vaccin beschikbaar tegen HMPV. En er bestaan ook geen echte behandelingen voor die infecties. Daarom zoekt ACRATE en UMC Utrecht mensen van 60 jaar en ouder voor een wetenschappelijk onderzoek. Nou, ik het zeg, denk ik bij mezelf, dat ben ik ook. Naar de effectiviteit en veiligheid van het nieuwe vaccin tegen RSV en HMPV. Kevin heeft dat trouwens niet hoor. Het onderzoek is geblindeerd. Dus het vaccin wordt vergeleken met een placebo. En een placebo is een pilletje of een injectie waar verder helemaal niks in zit. Hè? Dat weet je waarschijnlijk wel. En dan wordt er gekeken wat wel werkt. Of dat je denkt, dan noemen ze het placebo effect. Oh, daar knap ik nog van op ook. En dat is een onderzoeksmethode om te kijken wat werkt en niet werkt. Je krijgt een onkosten- en reisvergoeding. Je kunt gaan naar de pagina van Duik. En daar staat vaccinatiestudie.nl, RASV, MPV, studie. Nou, kijk maar even dat linkje. Kun je aantikken als je dat wil. En die onkosten- en reiskostenvergoeding, dat zou een aanleiding kunnen zijn voor je om te denken, weet je wat, dat ga ik eens vrijwillig doen. Ik heb er even geen tijd voor, je heel eerlijk gezegd. Maar ik vind het wel goed hoor dat dat gevraagd wordt. We gaan het zo hebben over een heel bijzonder gebouw, wat een beetje een vergeten parel is in Witte Vrouwen. En ik heb het er al eerder over gehad. Het is inderdaad een ding een beetje vergeten is, terwijl het gewoon lijkt op de inrichting van postkantoor op het Neude. Eerst Numidia. Ik bleef geloven.

Jorde Bizzi, Anna hier bij Bingo FM. Aan de Bikkenstraat en Witte Vrouwen verscholen langs de Beeldse Grift. Ja, het klinkt als een sprookje. Maar er staat een gebouw dat over het hoofd is gezien. Een monument, het anatomiegebouw. En dat pand, dat vertelt een belangrijk hoofdstuk uit de Utrechtse geschiedenis van wetenschap en onderwijs. Het is het voormalige Rijksveterinijschalterrein en de vrees rond 1921 een veterinair anatomisch instituut. Jozef Krabbel ontworp het in de stijl van de Amsterdamse school. En dan denk je bij jezelf, waar gaat het over, Fred? Nou, het Neude, de bibliotheek, die ken je wel. Hè? Ik vind het een van de mooiste gebouwen van Utrecht. Helaas zit er zo'n lelijke kunstwerk tegenaan geplakt. Een soort neon carnavalsteek noem ik het altijd. Maar de bibliotheek in Utrecht, daar lijkt het gewoon op. Nou ja, de hal is hetzelfde. Glas en lood, voormalige college- en snijzalen worden versierd door dierenkop en ornamenten in de pilaren. En het is een heel hoog plafond. En als je het ziet, die foto, dan kun je dat bekijken op de pagina van indebuurt.nl. Dan denk je bij jezelf, nou, het lijkt verdomde veel op inderdaad de bibliotheek op het Neude. Nou ja, in 84 verhuisde de diergeneeskunde naar de Uithof. Dat is bekend natuurlijk. En het is een Utrechtse icoon. Nou ja, waar blijven we dat nou voor gebouwen? Gebruiken dit gebouw? Het is grondig gerestaureerd en opnieuw in de gebruik genomen. Tegenwoordig biedt het plek aan onder meer bijeenkomsten, onderwijs en wonen. En het is toch mooi, maar ik ben het inderdaad ook een beetje vergeten. En als je zo de buitenkant ziet, ja, dan zie je dat meteen, hè? Die bouwstijl. Dat lijkt er enorm op. Maar het is een verscholen monument. Je zou er eens een keer voor de lol gaan moeten kijken. De Bekkenstraat in Witte Vrouwen. Hartstikke leuk. En wat een mooi gebouw is dat. Denk ik, ik zeg het maar eens even, want het is echt zo'n gebouw waar je langs kunt wandelen. En Henk Westbroek die zingt erover waar ze loopt te wandelen.

0: zo'n mooie donderdag en Yves Berends en Verlangen. We gaan naar het nieuws met Chris Bauer. Er is een hele soap rondom de familie Bauer. Dat heb je wel of niet gezien. Met de vier zonen van Frans Bauer en Francis opa. En Chris Bauer die is muzikant met La La Londen. Gaan we naar het nieuws.
1: Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan.
0: Waar gaan we heen dan, jochie?
1: Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken. Voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de Visserssteeg gaat nog een half jaar duren. Volgens de gemeente is het onderzoek erg complex. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door de enorme klap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een verkeerscontrole in de provincie. Meer dan 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. De politie controleerde op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. Onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Er werden ook boetes gegeven voor de hoge snelheid, het niet dragen

0: achterstanden op basisscholen aan te pakken. Beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS, die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op het onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. De gemeente gaat met Den Haag praten over mogelijke tegemoetkomingen. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanaf morgen is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
1: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Jeffrey Heusen. En liefde is magie. Even kijken naar de weg. Ik heb bijvoorbeeld een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht. 13 kilometer file van Vinkeveen tot en met Utrecht-Leidse Rijn. Dat is echt wel een rotend. Ga je richting Zetten-Gobos op de A2, kom je bij Culemborg in de file tot en met Zaltbommel door ongeluk. Was de file, de weg is wel weer vrij. Staat 20 kilometer file op dit moment. A2 even terug naar Amsterdam richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Dan heb ik de A12 Utrecht richting Den Haag. Ga je de richting op, kom je in 3 kilometer file tussen Heimelen en Nieuwebrug. En Arnhem richting Utrecht op de A12 tussen Knooppunt Lunette en Knooppunt Oude Rijn staat 3 kilometer file. Dan heb ik nog een keer tussen Gorinchem richting Utrecht op de A27 8 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht door een kapotte auto tussen Everdingen en Houten. A27, de andere kant op, 3 kilometer file tussen Utrecht-Noord bij Overweg tot en met Knooppunt Rijnsweerd. En dan is er ook nog eens een waarschuwing, de A27. Daar staat 20 kilometer file.

Voor zware vrachtwagens. Er zijn veiligheidsmaatregelen tussen Hagestein en Werkendam. Utrecht richting Breda. 20 kilometer file is dat. Echt een heel eind hoor. Dus ga je die kant op, dan ben je gewaarschuwd. Nou, dat zijn de files op dit moment. Voor de rest, lekker door met muziek.

0: spreek ik die van jou.
1: En meesters en hartebreker horen hier bij Bingo FM. Soms denk je wel eens, wat maak je je druk om? Mijn buurbewoner Rob uit de Dichterswijk, die moest er een paar keer naar kijken, naar een naambordje bij hem om de hoek. En er staat op het Heikopplein. En dat Heikopplein is fout gespeld met 1 P. Er staat er eigenlijk Heikopplein. Een route die ik echt wel vaker neem, zegt Rob. Ik weet niet of ik het bordje al vaker gezien had, maar de fout viel me in één keer op. Zo'n spelfout, dat staat een beetje knullig. Aan de ene kant denk ik bij mezelf, hey, heb je het over? Wat is nou een heikop? Dat wist ik eigenlijk ook niet, hoor. Daarom vertel ik het. Het is een waterloop. Het verwijst naar de historische watergang de Heikop in het gebied tussen Utrecht en Meren en Kokengen. En toen moest ik meteen denken aan zo'n horecagelegenheid. Dat heet de Putkop en het is bij Heimel in de buurt. Zou dat dan ook een watergang zijn? Ik denk het wel. Nou ja, zo wordt er weer wat meer duidelijk. Je bent nooit te oud om te leren. De woordvoerder van wethouder Suzanne Schilderman, want die is verantwoordelijk voor deze enorme spelfout. Die herkent direct dat het niet kan kloppen. Daar ontbreekt een P. Scherp gezien, zegt ze, we gaan het meteen aanpassen. En eerder ging het ook fout hebben, die straatnamen in de nieuwe Defensie. Er waren allerlei problemen bij. En het was nog wat vaker gebeurd in Utrecht. Dus deze keer wordt er gezegd, weet je, het is opvallend dat rond basisschool de kleine dichter vaker spelfouten worden gemaakt. Op een vlonder in de Twelloosse Beeklaan werd de Intertase-fabriek in één keer Interstate-fabriek naar de Amerikaanse snelweg. Nou, dat is natuurlijk ook een foutje. Dus Intertase is inderdaad wat anders dan Interstate. Nou, Heikopplein is meteen hersteld. Daar hangt inmiddels een bordje met de juiste spelling. Dus maak je niet druk. De hele wereld staat in de brand, maar het Heikopplein staat nu goed gespeld in Utrecht te lezen. Hier is maar

0: Millie Dans, Brains en Afropos, onder andere hoorde je. En Jeffrey Asher, ja, die hoorde je net ook met een lekker liedje. Maar ik dacht, ik ga het nummer even draaien. Want, ach ja, maakt het uit, weet je wel. Het is donderdagmiddag en als je ervan houdt, dan is het leuk. Houd je niet van, dan denk je, oh nee, het zal toch niet. Nou, de stad kan niet vroeg genoeg verlicht worden volgens sommigen. En ben je gewoon een tegenstander, denk je, oh joh, zo de meter op met die verlichting. Het is nog ineens november, moet ik naar buiten kijken. Het is hard. Lekker warm en het is een graadje of 18. Maar ja, de verlichting wordt al opgehangen. De feestverlichting, zoals dat zo mooi heet. Bijvoorbeeld in de binnenstad, daar hangen de mannen van de Powerboys de feestverlichting weer op. En waarom zo vroeg? Nou, dat is eigenlijk ieder jaar zo, wanneer de dagen eerder donker worden. Het zorgt volgens het ondernemersfonds voor sfeer en een veiliger gevoel op straat. Net als elk ander jaar hangen de lampen tot begin februari in de binnenstad. En aankomende zondag start er al een kerstshow in Stek. Ik zag het voorbij komen. Ik denk, nee, het zal er niet. Nou ja. De versiering staat symbool voor het feit dat Utrecht in het hartje van Nederland ligt. En het gele gedeelte is gemaakt van petflessen. Want de feestverlichting die ligt in het magazijn bij een manager van een Noord-Hollands bedrijf. En de versiering is ontworpen door dat bedrijf. En dat hangt dan gewoon bij ons in de stad. Het ophangen van de feestverlichting. Ja, je kunt je gewoon bijna niet voor. Als je nu naar buiten kijkt, denk je bij jezelf, dit is toch wel heel belachelijk, hè? Weet je nog wel dat we ook de pepernoten, die al gewoon nou net na de zomer in de schappen liggen. En er zijn ook mensen die inmiddels al hun huis beginnen te versieren. Ik ken een hoop mensen die de feestdagen hartstikke leuk vinden. Nou, we moeten nog de herfstvakantie even door, hè, voor een hoop mensen. Want ja, die herfstvakantie, daar zit je of midden in, of je krijgt hem nog. Nou ja, ik heb een liedje voor je richting het nieuws. Guus Meeuwis, dat komt door jou. Even lekker rustig aan naar het nieuws van 5 uur. Daarna ben ik nog een uurtje bij terug. Gaan we het onder andere hebben over politiek. Vanochtend een verhaal over de Nakba-herdenking. Dat hoor je zo. Tot zo.
1: Laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen.
0: Hey Guus.
1: Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde veel te leeg en veel te kil ben. En niet echt.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van der Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

dan komt het kinderding, hè. Dan trek je aan een koordje en hoor je dit. Ja, ach ja. Goeiedag, welkom bij het programma Op Weg naar Huis met Kevin Scholten. Fred hier, want Kevin heeft nog, een zere keel. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Even kijken naar de situatie op de weg. Laten we dat eens even doen. Fijn dat je erbij bent vanmiddag weer bij dit programma op Bingo FM. A2 Amsterdam richting Utrecht staat 5 kilometer file tussen Vinkeveen en Breukelen. Dan A2 Utrecht richting Zethogebos 10 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Evedingen. Vanaf Evedingen tot Zaltbommel kom je ook nog eens een keer 20 kilometer in de file. De weg is wel weer vrij. Er is een ongeluk gebeurd op de A2. Dus hou daar rekening mee. Hè. Dan de A12 Utrecht richting Arnhem. 2 kilometer file tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten. A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Heimelen en Nieuwegein. En ga je de andere kant op, Utrecht richting Den Haag, dan kom je tussen Lunetten en de Meren 6 kilometer file tegen. Dat is op dit moment de situatie. Arnhem richting Utrecht. De A12 tussen Lunetten en knooppunt Oude Rijn staat ook nog eens 4 kilometer file, krijg je net door. Dan de A27. Almere richting Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd staat 4 kilometer file. En verderop tussen knooppunt Evedingen en Lexmond, Utrecht richting Gorinchem, de A27, 3 kilometer file. Dan waarschuw ik je nog even op de A27, rij je verder tussen Lexmond en Werkendam, Utrecht richting Breda, kom je 13 kilometer file tegen. Voor zware vrachtwagens zijn de veiligheidsmaatregelen, dus daarom noem ik deze even. Dan heb ik een binnenweg die ik eigenlijk zelden noem op de Nederlandse radio. Maar de N230, nou, dat is de Zuiderse Ring. Die ken je, Utrecht Overweg en Maarsebroek. Er staat 2 kilometer file. Maar de N401 Breukelen richting Woerdense Verlaat, daar staat 3 kilometer file. Mooi weg trouwens, tussen Breukelen en Portengen. Nou, dat zijn ze op dit moment. Verder met lekkere muziek. We gaan beginnen met de tweede uur van Op Weg naar Huis. Hier is Claude en Palais Français un peu.

Jeffrey Tanus, Michael Omen, Rick Hoogland en Pascal de Vormer op z'n Utrecht. De jeugd van FC Utrecht die krijgt de kans om zich te meten met Europese topclubs. Dat weet het AD vanmiddag te melden. Mark van der Marel die weet als geen ander hoe belangrijk dat is. In 2009 kreeg hij zelf plotseling de kans. Vanwege een blessure bij het eerste mocht hij zich als jonge speler laten zien. En de rest is geschiedenis. En Mark van der Marel die staat zijn plek als rechtsback niet meer af. Dus het AD speelt bijna 400 wedstrijden en neemt 15 jaar later afscheid als clubicoon. Dat is hartstikke belangrijk om als jeugdspeler door te breken. En hoe is het om zoveel ervaring op te doen? Nou, dat is te gek. Met een beetje geluk heb je dat als jonge speler nodig, zegt Van der Marel. Hij heeft gelijk ook. Hij is 37 en Van der Marel. Eerst moet je presteren met je team en daarna wachten op de kans om je te laten zien. Nou, het is leuk. En Van der Marel zit tegenwoordig al in de directie van FC Utrecht. Zo snel kan dat gaan, hè. In een vrij rap tempo. Maar goed. Er zijn allemaal clubs waar jong Utrecht zich mee kan gaan meten. FC Porto en bijvoorbeeld ook Atletico Madrid, FC Mainz en Liverpool. Nou, is dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Hier is Maaike Pietersen.

Sineke, ik doe wat ik wil. Burgemeester Sharon Dijksma die komt begin volgend jaar met een voorstel over een ander gebruik van het Domplein bij herdenkingen. Waar komt er nou vandaan? Nou ja, zij stond samen met Linda Voortman met twee kransen bij het monument op het Domplein. En dat is het vrijheidsmonument van 4 en 5 mei. Daar was een formuliertje opgehangen, Free Palestine. En de kransen van de 4 en 5 mei herdenking, die waren, nou laat ik het netjes zeggen, erachter gelegd, achter het monument. Linda Voortman en de burgemeester houden vol dat ze dat niet gezien hebben, maar dat ze die herdenking wel waardevol achten en dat ze met iedereen in gesprek zijn over die omstreden kranslegging bij dat monument. Nou, het monument mag niet meer daarvoor gebruikt worden, zeggen een heel aantal mensen in de gemeenteraad. Ik heb vanochtend gekeken hoor, onder andere David Bos, die zei, moeten we dat nou niet gewoon veranderen? Alleen de dode herdenking op 4 mei zou dan bij het verzetsmonument zijn en ook wil Sharon Dijksma dan gevraagd worden of er een protocol kan komen over wat wel en wat niet gepast is bij het verzetsmonument op het Domplein. De gemeenteraad is enorm verdeeld. De helft vindt het op zich wel oké dat er een kranslegging was voor de Nakba. De andere helft die zegt, waarom zouden we het doen? De Nakba. En was dat dan voor de Nakba? Dat is de ramp voor de Palestijnse bevolking van onder andere Gaza en Israël. Omdat Gaza toen een staat werd en de mensen sommige mensen gewoon niet meer terug konden naar hun eigen huis. Dat is in 1948 gebeurd. Of gaat het over de huidige situatie? Nou, daar blijven Sharon Dijksma en Linda Voortman een beetje vaag in. Dus er is een enorme controverse geweest. Er was al eerder een bijeenkomst geweest over dit verhaal. En nu wordt er dus gekeken of het echt anders kan. En dat het monument op het Domplein, het 4 mei monument, alleen ook voor 4 en 5 mei gebruikt wordt. Nou, zegt Sharon Dijksma, maar ja, daar moet ik over nadenken, want het is wel heel kostbaar. Maar, zegt David Bos van Utrecht Nu, onder andere, je kunt ook een plekje gebruiken wat al heel lang daarvoor gebruikt werd en ook vroeger daarvoor gebruikt werd. En dat is een hoekje bij het universiteitsgebouw op het Domplein. Nou, behalve dat het nog steeds een verhaal is eigenlijk, moet je nou wel kransen leggen en ja zeggen, onder andere Dijksma en Linda Voortman. We doen dat wel voor meer dingen, ook voor femicide enzovoort enzovoort. Dat wordt ook gedacht. Nou, zeggen een heleboel mensen in de gemeenteraad, misschien is het dan toch wel handig om het verzetsmoment alleen het verzetsmoment te laten zijn. En dan krijg je ook niet meer die ellende met die kransen van 4 en 5 mei die achter het monument waren gelegd. Ik hou het nog steeds netjes. Waar gewoon erachter gekwakt zijn er ook mensen in de gemeenteraad. En wordt vervolgd, want het is nog niet afgelopen, want er gaat nog over nagepraat worden. Je kunt het allemaal nalezen op de pagina van Bingo FM. Het is wel een onderwerpje natuurlijk. Hè? Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. En ik vind het op zich wel een goed idee. Want er was weer gewoon tegen het verzetsmonument een papiertje geplakt met Free Palestine. Er werd nog druk over gedaan. Wat vond u ervan? Heeft u dat gezien hangen? En toen zei Sharon Dijksma, maar ja, dat is niet netjes inderdaad. Maar ja, geld is ook wel een reden natuurlijk om het wel of niet te willen doen. Het blijft een controverse en de stad is echt diep verdeeld, zoals Sharon Dijksma ook zei. En ze zei ook tijdens een vorige vergadering, ik kan het ook nooit goed doen. Ja, zo gaat dat. Dat is politiek. Hier is Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Nou, ik heb vanochtend wel wat geks gehoord. Ik heb het zitten bekijken. Ben heel benieuwd waar dit verder in gaat. En binnenkort nogmaals een keer dit gesprek over die herdenking van de Nakba. En moet je dat nou wel of niet willen? En welke herdenkingen moet je nou wel of niet bij dat verzetsmonument doen? Ik ben benieuwd wat eruit komt. Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks.

Ach, ik heb hem zo vaak gezien. Koos Albert stond hij al te wachten bij een podium. En dan stond hij echt 2 uur te wachten voordat hij het podium op mocht rijden. Dan zei hij, ik sta er alvast voor die mooie allemaal. Hè, leuk, hè? Stond hij te kijken naar andere artiesten. Enorm te genieten. Koos Albert, ik zal er altijd voor je wezen toen hij in zijn rolstoel zat. Mensen, we gaan richting het nieuws van 5:30 met Rolf Sanchez. Un chance, tot

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM met het regio nieuws.
9: Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de Visserssteeg gaat nog een half jaar duren. Volgens de gemeente is het onderzoek erg complex. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door de enorme klap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een verkeerscontrole in de provincie. Meer dan 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. De politie controleerde op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. Onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Er werden ook boetes gegeven voor de hoge snelheid, het niet dragen van een gordel, onnodig links blijven rijden en over een doorgetrokken streep rijden. Een nepagent die een bejaarde vrouw heeft opgelicht in Utrecht is herkend en aangehouden. Met de gestolen pinpas van het slachtoffer werd meerdere keren in de stad gepind en ook werden sieraden van het slachtoffer meegenomen. De verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een zaak in Rotterdam en daar werd ze aangehouden. Utrecht krijgt vanaf volgend jaar miljoenen minder van het Rijk om onderwijsachterstanden op basisscholen aan te pakken. Beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS, die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op het onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. De gemeente gaat met Den Haag praten over mogelijke tegemoetkomingen. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanaf morgen is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik dood.

Ja, aan het begin van zijn carrière werd er gezegd, die stem lijkt enorm op Willy Alberti. En dat is een enorm compliment hoor. Marten Hoogkamer hoorde je net na het nieuws van 5:30. Even kijken naar de situatie op de weg. Er staan nog wel een heel aantal files. De grootste begin ik mee. En die breidt zich gewoon nog een keer uit. Ook de A2, als je naar 's-Hertogenbosch wil rijden, vanuit Utrecht, vanaf knooppunt Oude Rijn tot Zaltbommel, staat 40 kilometer file door een ongeluk. Weg is wel weer vrij, maar het is echt enorm. Het blijft maar groeien, joh. Kijk uit. Je weet in ieder geval dat als je die kant op gaat, dat je gewaarschuwd bent. A2 Amsterdam richting Utrecht, 4 kilometer file tussen Maarsen en de Leidse Rijn tunnel. En dan gaan we naar de A12, Den Haag richting Utrecht. 3 kilometer file tussen Nieuwebrug en Den Boerden. En tussen Heimelen en Nieuwegeinstad 5 kilometer file. De A12 Arnhem richting Den Haag staat 5 kilometer file tussen Bunnik en Houten. En tussen Houten en de Meren staat ook nog eens een keer 5 kilometer file. Het is echt druk hoor. En dan de andere kant op de A12 Utrecht richting Den Haag. 6 kilometer file tussen Heimelen en Nieuwebrug. En dan de A12 Arnhem richting Utrecht. 5 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn. Ook dat nog eens een keer. Nou ja. A27 dan Utrecht richting Almere. 6 kilometer file tussen Bilthoven en Eemnes. Dus richting Hilversum. 6 kilometer file. A27 Almere richting Gorinchem. 5 kilometer file tussen Overvecht, Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. En dat is behoorlijk end hoor. En de A27 Utrecht richting Gorinchem staat ook nog eens tussen knooppunt Everdingen en Lexmond. 3 kilometer file. Dus

bocht, weet je wel, richting Everdingen en Lexmond. Dan heb ik nog een behoorlijke grote waarschuwing. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond, wat ik net noemde, en Werkendam staat 11 kilometer file voor zware vrachtwagens. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen op dit moment. Dan de Zuiderse Ring tussen de A2 en Maarsendorp staat 2 kilometer file. Dat is Maarsen richting Utrecht. En heb ik ze eigenlijk wel gehad op deze donderdagmiddag. Het zonnetje is een beetje al aan het weggaan. Nou ja, dat kan gebeuren, maar het is nog steeds lekker licht. Hier zijn ze.

zal maar wel zijn. Zo en boom. Wij kunnen een oude dieselpersonenauto in de emissieklasse 0 tot en met 4... nog tot eind volgend jaar qua subsidie een sloopsubsidie aanvragen. Het college van BMW heeft besloten de regeling met een jaar te verlengen. Waarom? Nou, er wordt helemaal geen gebruik van gemaakt of relatief weinig. Relatief weinig betekent gewoon bijna geen gebruik. Ja, over een dwangregeling gesproken. Met de regeling kunnen inwoners van Utrecht, wij dus, tegemoetkoming van €500 of €1000 als ze emissieklasse 4 is krijgen, als ze hun dieselpersonenauto laten slopen. En voor U-pashouders is er €2000 extra beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd via het digitale loket van de gemeente Utrecht. Dat weet Duik te melden. Nou, de sloopregeling ging in dit jaar op 1 januari en zou oorspronkelijk op 31 december van dit jaar aflopen. Maar de eerste 6 maanden, konden alleen de U-pashouders en andere vormingsgroepen er gebruik van maken. Sinds 1 juli staat de regeling open voor alle Utrechters, maar er gebeurt niet zoveel. Nou ja, er zijn maar tot en met 21 september 53 subsidieaanvragen ingediend. Sloopregeling moet bijdragen aan een betere luchtkwaliteit voor de stad. Dat weet je, hè. Hoe meer vervuilende auto's gesloopt worden en uit het stadsverkeer verdwijnen, hoe beter het is voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Utrechters. Aldus wethouder Julia Krijn, Rensink van Milieu. En je kunt het nalezen op de pagina van Duik. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Utrecht heeft momenteel een milieuzone voor dieselpersonenauto's en autobussen en een nul-emissiezone voor bestelbussen en vrachtauto's. Zo. Hier is Laura Heijgen in 1 seconde.

blijft een hitje op dit moment met de creditkaart van Staal. Gerard Joling en Zing met me mee. Zo tegen 17:15 heeft Kevin altijd een plaatje waarvan je denkt... oh ja, wacht eens even. Stella, een bijzondere zangeres. Ik heb haar een paar keer, eigenlijk twee keer mogen ontmoeten. Eén keer in het voorbijgang. Eén keer heb ik er 2 uur lang mogen interviewen. Wat een leuk mens. Ongelooflijk intelligent en nieuwsgierig en grappig. En een beetje brutaal. En ze zei tegen mij... Fred, eigenlijk is dit een heel vies liedje, weet je dat? Ik denk bij mezelf, wat zegt die mevrouw nou tegen me? Alsof je oma tegen je zegt ze zegt, ja, in de nacht ben jij gekomen. Je weet wel wat het betekent, hè? Ik zeg, is dat echt de inhoud van het liedje? Nee, het was een grapje, zei ze. En de rest is geschiedenis. Ik heb er ooit nog een keer bij het programma Bloed, Zweet en Tranen naar binnen weten te praten. Ze zouden eigenlijk als een koningin op een troon gaan zitten, maar toen begonnen mensen zich ermee te bemoeien. En is dat helaas niet doorgegaan. En niet veel later was Stella overleden en dacht ik, ach, had ik nou toch maar mijn poot stijf gehouden en daar neergezet, want ze had die plek verdiend. Een zangeres die altijd opviel door haar compleet rauwe stem en hele mooie liedjes. In de nacht ben jij gekomen. Hier is Stella bij onderweg naar huis. En Kevin Scholt die ligt met een thermometer in zijn billetjes. Maar Stella die zingt dit liedje. In de nacht ben jij gekomen.

fenomenale zangeres Stella met de schuurpapier stond in de nacht mee aangekomen. Dit was Op weg naar huis met Kevin Scholten. Morgen is hij waarschijnlijk hier weer. En ik ben er morgenochtend weer. Straks ook Lorenz tussen 11 en 12. Ik heb Anto nog voor je en hallo. Een hele fijne avond hoor.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Non-stop.

0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de Visserssteeg gaat nog een half jaar duren. Volgens de gemeente is het onderzoek erg complex. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door de enorme klap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een verkeerscontrole in de provincie. Meer dan 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. De politie controleerde op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. Onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Er werden ook boetes gegeven voor de hoge snelheid, het niet dragen van een gordel, onnodig links blijven rijden en over een doorgetrokken streep rijden. Een nepagent die een bejaarde vrouw heeft opgelicht in Utrecht is herkend en aangehouden. Met een gestolen pinpas van het slachtoffer werd meerdere keren in de stad gepind en ook werden sieraden van het slachtoffer meegenomen. De verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een zaak in Rotterdam en daar werd ze aangehouden. Utrecht krijgt vanaf volgend jaar miljoenen minder van het Rijk om onderwijsachterstanden op basisscholen aan te pakken. Beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS, die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op het onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. De gemeente gaat met Den Haag praten over mogelijke tegemoetkomingen. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanaf morgen is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
1: Bingo non-stop.

Nou zit je klaar voor wat ik jou ga zeggen. Ik loop er al zo'n lange tijd mee rond. En weet niet hoe lang ik dit nog

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben we die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de Visserssteeg gaat nog een half jaar duren. Volgens de gemeente is het onderzoek erg complex. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door de enorme klap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een verkeerscontrole in de provincie. Meer dan 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. De politie controleerde op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. Onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Er werden ook boetes gegeven voor de hoge snelheid, het niet dragen van een gordel, onnodig links blijven rijden en over een doorgetrokken streep rijden. Een nepagent die een bejaarde vrouw heeft opgelicht in Utrecht is herkend en aangehouden. Met de gestolen pinpas van het slachtoffer werd meerdere keren in de stad gepind en ook werden sieraden van het slachtoffer meegenomen. De verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een zaak in Rotterdam en daar werd ze aangehouden. Utrecht krijgt vanaf volgend jaar miljoenen minder van het Rijk om onderwijsachterstanden op basisscholen aan te pakken. Beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS, die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op het onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. De gemeente gaat met Den Haag praten over mogelijke tegemoetkomingen. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanaf morgen is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
0: Bingo non-stop.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een tweetje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de Visserssteeg gaat nog een half jaar duren. Volgens de gemeente is het onderzoek erg complex. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door de enorme klap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een verkeerscontrole in de provincie. Meer dan 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. De politie controleerde op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. Onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Er werden ook boetes gegeven voor de hoge snelheid, het niet dragen van een gordel, onnodig links blijven rijden en over een doorgetrokken streep rijden. Een nepagent die een bejaarde vrouw heeft opgelicht in Utrecht is herkend en aangehouden. Met de gestolen pinpas van het slachtoffer werd meerdere keren in de stad gepind en ook werden sieraden van het slachtoffer meegenomen. De verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een zaak in Rotterdam en daar werd ze aangehouden. Utrecht krijgt vanaf volgend jaar miljoenen minder van het Rijk om onderwijsachterstanden op basisscholen aan te pakken. Beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS, die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op het onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. De gemeente gaat met Den Haag praten over mogelijke tegemoetkomingen. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanaf morgen is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
0: Bingo non-stop.

0: heb.
1: Boeien.
2: We zijn toch maar een vriendenteam. Lopen warm met een liter bier. We halen zelfs de koude klasse niet.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Twee weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
5: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
4: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de Visserssteeg gaat nog een half jaar duren. Volgens de gemeente is het onderzoek erg complex. In januari raakten meerdere panden onherstelbaar beschadigd door de enorme klap. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of er een oorzaak van buitenaf is geweest die de explosie heeft veroorzaakt. Getuigen worden gehoord en het NFI doet technisch onderzoek. Bijna 150 automobilisten zijn bekeurd tijdens een verkeerscontrole in de provincie. Meer dan 100 bestuurders kregen een boete van €440... omdat ze hun telefoon vasthielden achter het stuur. De politie controleerde op de A2, A12 en A27 en ook op provinciale wegen. Onder meer een touringcar werd gebruikt om bestuurders te betrappen. Er werden ook boetes gegeven voor de hoge snelheid, het niet dragen van een gordel, onnodig links blijven rijden en over een doorgetrokken streep rijden. Een nepagent die een bejaarde vrouw heeft opgelicht in Utrecht is herkend en aangehouden. Met de gestolen pinpas van het slachtoffer werd meerdere keren in de stad gepind en ook werden sieraden van het slachtoffer meegenomen. De verdachte blijkt ook betrokken te zijn bij een zaak in Rotterdam en daar werd ze aangehouden. Utrecht krijgt vanaf volgend jaar miljoenen minder van het Rijk om onderwijsachterstanden op basisscholen aan te pakken. Beschikbare geld is opnieuw verdeeld op basis van een berekening van het CBS. Die beoordeelt wat scholen kunnen verwachten. Minder geld heeft invloed op het onderwijsaanbod, het aantal leraren en dus ook op kinderen die meer hulp nodig hebben. De gemeente gaat met Den Haag praten over mogelijke tegemoetkomingen. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en vanaf morgen is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En morgenmiddag dan krijgen we regen.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de Kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja, 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo non-stop.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is 2:58 geworden. Een hele goede avond, Lawrence hier. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB op Bingo FM. Momenteel staan er nog 2 vertragingen en een aantal wegafsluitingen. Dan begin ik op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. 7 kilometer stilstaand verkeer. Wegwerkzaamheden, 3 rijstroken zijn dicht tussen Waardenburg en Beest. Er zijn nog wat wegafsluitingen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken na de 28 richting Utrecht in verband met wegwerkzaamheden. De andere kant op ook op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. En dan nog op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaken na de A1 richting Amsterdam in verband met wegwerkzaamheden. En de weg gaat morgenochtend om 5 uur weer open.
3: Naar bed met Lawrence.

Bart de Rooij met Jij bent het beste, hoorde je hier op de Stadszender van Utrecht. Op deze donderdag 15 oktober, fijn dat je erbij bent. We gaan weer een uurtje met elkaar naar bed hier op de Stadszender van Utrecht. En ik hoop dat je een hele mooie donderdag hebt mogen ervaren. En morgen is het alweer weekend. Althans, weekend. Het is een voordag voor het weekend. Misschien heb je morgen wel een dagje vrij. Maar de vrijdag gaat altijd wel snel, hè, want dan kunnen we een beetje leven richting weekend. Nou, en dat begint meestal altijd al woensdagmiddag. Mocht je een foute moment in gedachten hebben, laat het even weten via lawrence@bingofm.nl, via de app of via @LawrenceNiculaas. En dan kun je in het verhaal ook zien dat ik vanavond me weer heb lekker lopen uitsloven, hoor, met heerlijke koffie. Ja, we hebben een nieuw koffieautomaat. En daar heb je latte macchiato en van alles en nog wat in zitten. Zelfs ijskoffie, dat is geen overbodige luxe hier in de studio van RTV Utrecht. En de gezellige Nederlandstalige muziek, hè, want daar staan we centraal voor op Bingo FM. Met Wesley Bronckhorst nu.

Wesley Bronckhorst, kom allemaal maar in mijn armen. We beginnen terug naar 2014. Kun je nagaan, hè? Het is al gewoon weer 12 jaar geleden. De tijd gaat ontzettend snel. Ook als je plezier hebt. En ja, we zitten alweer over de helft van de maand. En 30 oktober ben ik zelf ook weer jarig, word ik 34. En dan gaan we weer naar november. En wat heb je dan in november? Nou, Sinterklaas. Ik dacht, laat ik hem maar gewoon draaien. Henk Westbroek en Henk Terming met Sinterklaas, wie kent hem niet? Nou, dit is niet de regenboogversie. Dit is de originele zoals we hem kennen uit de jaren 90. Hier in de Beppe Lawrence. En denk even na, hè, een fout momentje. Ja, wellicht wordt het vanavond door een kerstplaat. Het mag allemaal. Laat het maar even weten via de app lawrence.nl of via @LawrenceNicolaas op Insta.

0: Rolf Sanchez op Bingo FM. Daar ben ik, Lawrence. Daar is waar je naar luistert. Gezellig op deze donderdagavond, de 15 oktober. Ik had al het goede doel gedraaid, hè? Henk Westbroek en Henk Temming met Sinterklaas. Wie kent hem niet? Het originele. En ik dacht, nou ja, laten we ook gelijk even verder kijken naar december. 6 december, want er gaat er weer een knopje om hier bij RTV Utrecht. En dan wordt het weer helemaal versierd. Een metershoge kerstboom bij de receptie. Veel gezelligheid. We krijgen weer een kerstborrel of we gaan weer ergens een hapje eten. En we gaan het gezellig hebben. Nou, ik heb het altijd onwijs gezellig, maar niet heus met de feestdagen. Ja, ik ben altijd eenzaam. Ja, ik ben alleen, hè, dan krijg je dat eenzame kerst.
1: De mooiste tijd van het jaar.
2: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
0: En dan kijken we weer met z'n allen naar All You Need Is Love, hè, de kerstspecial. Niemand mag met kerst alleen zijn. Nou, ik ben al jaren alleen. Vind ik het erg? Nou ja, misschien. Ja, wel. Ja, rond de feestdagen word ik altijd wel een beetje depressief. Maar ja, aan de andere kant ben ik blij dat jij er bent. Als luisteraar zijn er. En je mag altijd een kerstkaartje sturen, hè? Dat mag nu al. Ter attentie van de Bebbert Lawrence, Hengeveldstraat 29, 35 72. Karel Eduard in Utrecht. Maar dat is een grapje. Nee, ik ben alleen, hoor. Nou, mocht je een kerstboom hebben staan, stuur even een DM'tje at Lawrence Nicolaas. Is dit Mariah Carey? Santa Claus is coming to town. Oh, nou ja, het duurt nog eventjes, hoor. Nog 2 maanden is ijskoud.

helemaal in de stemming. Mariah Carey. Santa Claus is coming to town op Bingo. Als oud moment op deze donderdagavond. Ja, de zakken die gaat ze straks weer vullen. Ja, dat is hè. Ze zit nu nog eigenlijk in een soort van ijsbubbel. Bevroren en uiteindelijk knalt ze eruit. Maar ja, er zijn zelfs al landelijke radiozenders. Zoals Sky Radio, de Christmas Station, die op DAB Plus te beluisteren is. Nou, je wordt er scheidziek van. Al die kerstliedjes nu al. Maar ja, aan de andere kant, weet je, het heeft ook wel weer wat moois en iets warms. Maartje Hoogkamer nu. Kroeg in de hemel. Even kijken naar boven. Ik zie niks. In

Mart Hoogkamer met de kroegen in de hemel op Bingo FM. 107.7 FM, we zijn te beluisteren via DAB+, via bingofm.nl en met onze app kun je ook lekker naar ons luisteren. En we zijn ook weer landelijk te beluisteren via Odido. Dat is ook wel mooi om te weten. Woon je in Groningen, woon je in Eindhoven, in Zeeland, Roosendaal, Bergen op Zoom, of misschien gewoon in Amsterdam of gewoon hier in Utrecht. Je kunt ons gewoon overal beluisteren via Odido. Dus dat is ook wel mooi meegenomen. En check voor alle uitzendfrequenties even onze website bingofm.nl. En het uitgebreide staat dan ook op rtvutrecht.nl onder het kopje hoe zijn wij te ontvangen. We gaan naar Monique Smit. We gaan naar Volendam met Carousel.

Knipperlicht van Danny Vroger met Mickey van Wijk. Het is 11:30. Weet je wat ik me realiseer? Je weet het, ik heb een fout moment. Ik heb ook altijd een droomcheck in de uitzending. En ik wil nog even Miranda van Hal even heel veel hartjes sturen. Want jij bent altijd fanatiek en je stuurt iedere dag wel een leuk mailtje. Vind ik heel erg lief en ik hoop dat het ook goed met je gaat. En ik leef uiteraard met je mee. En ik ben ook heel blij dat je altijd lekker naar onze programma's luistert. En dat moest toch even gezegd worden. Gaan we naar 1000 is een beetje overdreven. We halen de 900 af. 100 tranen van Glas met Antoon en Boef. Die hoor je nu hier in de Bebbert Lawrence. Ik ben

0: tranquilo.
1: Jason Haans met de Tranquilo. Een drankje. Ja, zou ik een Tranquilo nemen nu? Nee, ik hou het lekker bij de koffie. We gaan naar Jeffrey Tanis. Met alsof de hemel open gaat. Nou, laat die nog maar even dicht voor Lawrence, hoor.

0: Ik zie lichtjes in je ogen van Marianne Weber. We gaan naar Normaal met Oerend Hart.
1: Ik zeg oeh. Oeh. Ik zeg aah.

roerend hart van normaal. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Naar Ben met Lawrence, editie donderdag 15 oktober. Ik vond het erg gezellig. Leuk dat je erbij was. Morgenavond om 10 uur ben ik er uiteraard weer voor een nieuwe Naar Ben met Lawrence. En als je er morgen niet kan luisteren, ja, dan ben ik er weer maandag om 2 uur. Hè. Of maandagavond om 11 uur. Ik sluit af met Marco Borsato, terug naar 1994. De drietalen versie van Dromen zijn bedrog. Hij gaat dus zingen in het Italiaans. Hoho, lekker hoor, een pizzatje. We gaan genieten van een stukje Duits en Nederlands. Onze eigen moedertaal. En dat allemaal hier op de Stadszender van Utrecht. Slaap lekker, bye bye. Ik ga ook lekker mijn bedje doen.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes.